0: buien. Daarna meer opklaringen en tot 27 graden. Donderdag eerst zon, later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De 2 Belgische jongeren die maandag door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zouden buiten levensgevaar zijn. De jongeren waren op trektocht met een groep van zo'n 15 mensen toen ze plots werden verrast door een hevig onweer op 2700 meter hoogte. Ze werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De ene jongeman van 21 voelde niets meer in zijn benen. Het andere slachtoffer, een tiener van 14, had verschillende brandwonden, zegt Jean-Michel Rodet van de lokale Franse politie.
2: Een persoon, donc relativement inconsciente et l'autre consciente avec une perte de sensibilité motricité au niveau de membre inférieur. L'autre personne, donc un adolescent de 14 ans, voilà, qui était très choqué et qui présentait de nombreuses brûlures.
1: Een van de 2 slachtoffers komt uit Hoeilaart in Vlaams-Brabant. Van de andere jongen is de woonplaats nog niet bekend. Door een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego is de meest actieve in Zuid-Amerika en ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Er komt een Nationale Cafédag op 12 september. Het is de bedoeling om daarmee cafés en dan vooral de bruine kroegen te steunen, want die hebben het moeilijk. 10 jaar geleden waren er in Vlaanderen nog 8500 cafés, nu zijn er dat nog 5000. De oproep om op 12 september massaal op café te gaan, voor de goede zaak, krijgt alvast steun van actrice Dani Heijlen, bekend als cafébazin Pascalleke uit FC De Kampioenen.
3: Omdat ik in mijn jeugd heel veel kroegen bezocht heb in Antwerpen. Heel fijn, omdat je toch heel veel leert in een kroeg. Omdat je je eerste sigaret eventueel rookt, je eerste liefdesverdriet verdrinkt. Die bruine kroegen, ik zou dat heel spijtig vinden dat die verdwijnen.
1: In de 3e voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zegen nog weg in de extra tijd na een 3e tegendoelpunt uit een stilstaande fase. Dat is een werkpunt volgens Union middenvelder Rob Schoofs.
4: Uiteindelijk kunnen we de 3-2 maken en dan extra tijd krijgen we alsnog de 3-3 op een vrij trap. Dus dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
1: De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. In het tennis is Alexander Bloks geplaatst voor de 3e ronde van het ATP-toernooi in Montreal in Canada. En dat zonder te spelen. Zijn Spaanse tegenstander Jaime Munar gaf forfait. Bloks speelt in de volgende ronde tegen een Tsjech. Het blijft minstens 17 graden vannacht, is ook bewolkt en in de ochtend kan het licht regenen. Na de middag steeds bredere opklaringen, met in het westen nog kans op zonnige perioden. Temperaturen tot 27 graden. Donderdag eerst zon, later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Nederland geldt ook vandaag nog de noodverordening voor het gebied in Venray waar de grote natuurbrand woedt. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen zodat de brandweermensen hun werk kunnen doen. Die blussen voorlopig alleen nog vanaf de bestaande paden, want mogelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. In het natuurgebied dat in brand staat zijn er ontploffingen geweest. De Nederlandse explosieve opruimingsdienst zoekt dat verder uit. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk, heeft in het tweede kwartaal een verlies geboekt van ruim een half miljard dollar. Beleggers hadden vooraf rekening gehouden met nog meer verlies. De rode cijfers zijn het gevolg van vele miljarden investeringen, vooral in AI. Tegelijk laat SpaceX ook positieve cijfers zien. De omzet van het bedrijf steeg tegenover vorig jaar van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Vooral Starlink verkoopt goed. Het satellietennetwerk dat internet aanbiedt, heeft nu 12 miljoen abonnees. SpaceX ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 85 miljard dollar op. Let op je snelheid wanneer je met de auto op vakantie gaat, want in heel Europa zijn er extra snelheidscontroles. Nog tot en met zondag is het weer Speed Week van Roadpol, een samenwerkingsverband tussen 31 Europese politiediensten. Die controleren 2 keer per jaar in heel Europa op snelheid, gewoonlijk in april en in augustus. De actie moet het aantal verkeersslachtoffers tijdens de drukke vakantieperiode terugdringen. 3 jaar geleden kregen tijdens de zomerse Speedweek maar liefst 650.000 bestuurders een boete na een snelheidsovertreding. En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zege nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit een stilstaande fase. Dat is een werkpunt volgens Union-middenvelder Rob Schoofs.
2: Uiteindelijk kunnen we de 3-2 maken en dan extra tijd krijgen we alsnog de 3-3 op een vrij trap. Dus dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
1: De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. De dag begint bewolkt met kans op wat lichte regen. Na de middag stilaan opklaringen. Het wordt maximaal 27 graden. Morgen eerst zon, later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Ook de volgende dagen afwisselend wolken en zon. De temperatuur stijgt nog wat. Zondag is tot 31 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Hulplijn 1712 kreeg tijdens het WK voetbal 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit voorlopige cijfers. Die stijging was er vooral bij oproepen over kindermishandeling, geweld tussen volwassen familieleden en geweld buiten de familiale context. Het WK voetbal op zich is niet de oorzaak, maar het creëert wel omstandigheden waarin geweld kan ontstaan, zegt Kasia Ojeblo van Hulplijn 1712.
2: Dat kan in eerste zin gaan over frustratie, woede, teleurstelling, maar ook bij euforie zien we toch wel toename van agressief gedrag. Maar het gaat ook dan vaak in combinatie met meer alcoholgebruik, minder slaap, vaker samen zijn, maar ook de hitte, die kan ook wel degelijk een impact hebben. Dus het gaat altijd om een cluster van factoren die geweld faciliteert.
1: Werkgevers, vakbonden en consumentenorganisaties vragen een betere regulering voor de marketing van influencers. In Vlaanderen moeten influencers duidelijk aangeven dat ze reclame maken voor een product in een video. De sociale partners en consumentenorganisaties willen dat uitbreiden naar het hele land. En op Europees niveau vragen ze een modelcontract voor adverteerders en influencers. Dat zou verplicht kunnen worden als er bijvoorbeeld meer dan 1000 euro wordt verdiend aan een samenwerking. Die verplichting geldt trouwens nu al in Frankrijk. In Nederland wordt nog altijd geblust in het natuurgebied in Noord-Limburg, waar eergisteren brand uitbrak. Dat gaat voorlopig alleen van de bestaande paden. Het is te gevaarlijk om tussen de bomen te lopen, omdat daar mogelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog liggen en die kunnen ontploffen. Blushelikopters hebben intussen al bijna 900.000 liter water opgehaald uit de Maas om de brand te blussen. Maar die is dus nog altijd niet onder controle. In de Champions League voetbal heeft Union in de derde voorronde 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. In de extra tijd stond het 3-2 voor Union, maar de Nooren konden nog scoren uit een stilstaande fase. Union-trainer David Huber zag heel wat positieve zaken, maar op het einde kon het beter, zegt hij.
3: Ik denk dat we misschien het moeilijkste doen door twee keer, en dat is het positieve dan, maar twee keer heel veel weerbaarheid tonen. Door twee keer terug te komen. En tegelijkertijd ook op zoek gaan naar die overwinning. En uiteindelijk daarin slaagt ook om 3 keer te scoren tegen hun. En eigenlijk moet je daar de winkel sluiten.
1: De terugwedstrijd vindt volgende week dinsdag plaats in Noorwegen. Het weer, we beginnen met zon, later duiken wat wolken op. Temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer wat warmer, tot 31 graden op zondag. Meer op veertiennieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Nederlands Noord-Limburg is de brand in een natuurgebied op dit ogenblik onder controle. Het vuur brak eergisteren uit en sindsdien hebben blushelikopters al bijna 900.000 liter water uit de Maas gebruikt om de brand te blussen. Het vuur kan ook niet meer uitbreiden, zegt William Kuipers van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
2: Op dit moment is er een redelijk stabiele situatie. De brandweer is erin geslaagd om het vuur te omcirkelen met zogenaamde stoplijnen die de brand tegenhouden. Er geldt nog wel een verbod voor mensen om het gebied in te gaan. De burgemeester heeft daar een noodverordening voor afgegeven. En later vandaag, wanneer het weer licht is, gaan de heli's van de luchtmacht gaan weer met de buckets de brand bestrijden.
1: Tussen de bomen doorlopen is voor de brandweer bijzonder gevaarlijk, omdat in het natuurgebied mogelijk nog explosieven liggen uit de Tweede Wereldoorlog en die kunnen ontploffen door de hitte. Werkgevers, vakbonden en consumentenorganisaties vragen strengere regels voor influencers in heel het land. In Vlaanderen moeten influencers duidelijk aangeven dat ze reclame maken voor een product in een video. De sociale partners en consumentenorganisaties willen dat uitbreiden naar heel het land. En op Europees niveau vragen ze een modelcontract voor adverteerders en influencers. Dat zou verplicht kunnen worden als er meer dan 1.000 euro wordt verdiend aan een samenwerking. Die verplichting geldt nu al in Frankrijk. De hulplijn 1712 kreeg tijdens het WK voetbal iets meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. 4%, zo blijkt uit voorlopige cijfers. Tijdens een groot toernooi lopen of brengen mensen vaker tijd door met elkaar. Ze drinken meer alcohol en de emoties lopen soms hoog op. En dat vergroot de kans op agressie, zo is ook al aangetoond in het buitenland, zegt Kasia Zeblo van hulplijn 1712.
3: Wij hadden eigenlijk vooral op basis van internationale cijfers verwacht dat er voornamelijk een impact zou vastgesteld worden op partnergeweld. Maar we zien dat het toch wel veel breder gaat dan dat. Het kan gaan over een oom die ook in het huis is, samen mee voetbal kijkt, mee drinkt en dan ook gewelddadig wordt. Dat de kinderen daar getuigen van zijn of dat zij het eerste slachtoffer zijn van explosieve uitbarstingen binnen het gezin.
1: En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Union haalde 2 keer een achterstand op, scoorde op het einde de 3-2, maar gaf in de extra tijd toch nog de zege weg na een vrije trap. Middenvelder Rob Schoofs.
4: Uiteindelijk kunnen we de 3-2 maken en dan extra tijd krijgen we alsnog de 3-3 op een vrije trap. Dus dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
1: Het weer vanmorgen trekt een storing van west naar oost over het land met veel bewolking en soms wat lichte regen. Na de middag geleidelijk bredere opklaringen tot 27 graden. Morgen en vrijdag eerst zonnige periode, daarna wisselend bewolkt en nog 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

things that don't last long. Give me Simon Charlie.

0: Classics. Radio 1.
1: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Onervaren bestuurders krijgen mogelijk een verbod om met krachtige wagens te rijden. De grote natuurbrand in Nederlands Limburg is voorlopig onder controle en Union speelt gelijk in de voorronde van de Champions League. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke onderzoekt of hij jonge, onervaren bestuurders kan verbieden om nog met krachtige auto's te rijden. Dat schrijft het Nieuwsblad. Hij denkt aan een verbod op auto's vanaf een bepaald aantal pk's. Zo'n maatregel bestaat al in Italië en komt er dit najaar ook in Frankrijk. En het moet zware ongevallen voorkomen. Mobiliteitsexpert Dirk Lauwers van de UGent steunt het idee van minister Krukke.
2: In Italië bestaat het systeem al sinds 2011. En men heeft wel degelijk een effect ervaren. Dus ongeveer 1/4 minder zware ongevallen met jonge bestuurders. Men zou de leeftijdsgrens 25 jaar kunnen hanteren. Men zou ook kunnen zien de eerste 3 jaar nadat men het rijbewijs heeft gehaald. Dus dat moet nog allemaal gepreciseerd worden.
1: In Frankrijk komt de regel er voor auto's vanaf 200 pk. Dat zou bij ons gelden voor zowat 10% van alle auto's. De bekende Antwerpse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. In de jaren 70 begon hij met zijn vrouw een bescheiden antiekzaak in Lier en die groeide geleidelijk uit tot een van de meest bekende veilinghuizen van ons land. Sinds 1994 was dat veilinghuis gevestigd in een oude bioscoopzaal in Antwerpen. Met zijn typische stijl van afroepen en veelvuldige tv-optredens werd Bernaerts een van de meest bekende veilingmeesters van ons land. Zijn twee zonen zetten zijn zaak voort. Mon Bernaerts is 81 geworden. In Nederland is de brand in het natuurgebied in Noord-Limburg op dit moment onder controle. Het vuur brak eergisteren uit. Sindsdien hebben blushelikopters al bijna 900.000 liter water uit de Maas gehaald om te blussen. Het vuur kan ook niet meer uitbreiden, zegt William Kuipers van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
3: Op dit moment is er een redelijk stabiele situatie. De brandweer is erin geslaagd om het vuur te omcirkelen met zogenaamde stoplijnen die de brand tegenhouden. Er geldt nog wel een verbod voor mensen om het gebied in te gaan. De burgemeester heeft daar een noodverordening voor afgegeven. En later vandaag, wanneer het weer licht is, gaan de heli's van de luchtmacht gaan weer met de buckets de brand bestrijden.
1: Voor de brandweer is het gevaarlijk om tussen de bomen te lopen, omdat in het natuurgebied mogelijk nog explosieven liggen uit de Tweede Wereldoorlog. Die kunnen door de hitte ontploffen. In Oekraïne zijn de afgelopen nacht zeker 15 mensen gedood bij Russische aanvallen in de buurt van de hoofdstad Kiev. Er zijn ook tientallen gewonden. In verschillende opslagplaatsen rond Kiev is brand uitgebroken. Het Oekraïnse leger heeft van zijn kant opnieuw een opslagplaats van het Russische e-commerce bedrijf Wildberries aangevallen in de regio Tula, ten zuiden van Moskou. Volgens Oekraïne is Wildberries essentieel voor de bevoorrading van het Russische leger. De voorbije weken zijn al meer dan 10 magazijnen van Wildberries beschadigd bij Oekraïnse aanvallen. Een deel van een afgedankte raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, stort vanmorgen neer op de maan. De raket was uit zijn koers geraakt. Wim de Mazeneer.
4: In januari vorig jaar is er een Falcon 9-raket van SpaceX gelanceerd met aan boord 2 maanlanders. Die zijn op de maan geraakt, maar de bovenste rakettrap is ongecontroleerd rond blijven zweven in de ruimte, in plaats van op te branden in onze dampkring. En nu botst dat stuk raket dus tegen de maan. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, maar het gaat wel om een stevige botsing. Het stuk raket is 14 meter lang, weegt 4 ton en heeft een snelheid van bijna 9000 km per uur. Wetenschappers voorspellen dat de crash een krater van zo'n 20 meter breed en 5 meter diep zal veroorzaken. En een stofwolk die mogelijk zelfs 100 kilometer hoog zal komen en zichtbaar zal zijn voor telescopen op aarde. Wetenschappers hopen in elk geval dat de crash interessante informatie oplevert over de maanbodem.
1: En SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Musk, heeft de voorbije 3 maanden zijn omzet bijna verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Van 4 naar net geen 8 miljard dollar. Vooral het satellietennetwerk Starlink, dat internet biedt, verkoopt goed. Toch was er de voorbije maanden een verlies, vooral door miljarden investeringen in artificiële intelligentie. De hulplijn 1712 kreeg tijdens het voorbije WK voetbal iets meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. 4%, zo blijkt uit voorlopige cijfers. De stijging was er vooral bij oproepen over kindermishandeling, geweld tussen volwassen familieleden en geweld buiten de familiale context. De hulplijn vraagt iedereen om tijdens grote toernooien zoals een WK extra alert te zijn, zegt Kasia Uzeblo van de hulplijn.
5: Welke rol je ook speelt in iemands omgeving, als je weet dat er toch al spanning is, dat er ook agressie is, dat je nog extra aandacht hebt voor dergelijke risicoperiodes en dat je ook wel durft stappen ondernemen om bijvoorbeeld de slachtoffer te helpen, om er naar te luisteren of ook de persoon die het agressief gedrag stelt eventueel erop aan te spreken.
1: En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Union haalde tweemaal een achterstand op, scoorde op het einde de 3-2, maar gaf in de extra tijd toch nog de zegen weg na een vrije trap. Middenvelder Rob Schoofs.
6: Dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
1: Vanmorgen trekt een storing van west naar oost over het land met veel wolken en soms wat lichte regen. Na de middag geleidelijk bredere opklaringen en tot 27 graden. Morgen en vrijdag eerst zonnige periode, daarna wisselend bewolkt en nog 25 graden. We begonnen met federaal minister van Mobiliteit Kruk, die laat onderzoeken of krachtige auto's verboden moeten worden voor jonge, onervaren bestuurders. Zo'n verbod bestaat al in Italië en komt er dit jaar nog in Frankrijk. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Onervaren bestuurders krijgen mogelijk een verbod om met krachtige wagens te rijden. De grote natuurbrand in Nederlands-Limburg is voorlopig onder controle. En Union speelt gelijk in de voorronde van de Champions League. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke onderzoekt of hij jonge of onervaren bestuurders kan verbieden om nog met krachtige auto's te rijden. Dat moet het aantal zware ongevallen verminderen, schrijft Nieuwsblad. Volgens mobiliteitsexpert Dirk Lauwers van de UGent heeft zo'n maatregel al gewerkt in Italië.
2: Men heeft wel degelijk een effect ervaren. Het is ongeveer 1/4 minder zware ongevallen met jonge bestuurders. Bovendien zou het ook kunnen helpen rond bewustwording, rond het feit dat ouders misschien toch gaan nadenken van ja, welk soort voertuig ze aan zoon lief of aan dochter lief ter beschikking stellen die eerste jaren dat ze moeten rijden.
1: In Frankrijk komt de maatregel er in het najaar voor auto's vanaf 200 pk. De bekende Antwerpse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. In de jaren 70 begon hij met zijn vrouw een bescheiden antiekzaak in Lier. Maar die groeide geleidelijk uit tot een van de meest bekende veilinghuizen van ons land. Sinds 1994 in Antwerpen gevestigd. Met zijn typische stijl van afroepen en veelvuldige tv-optredens werd Bernaerts een van de bekendste veilingmeesters van ons land. Begin jaren 2000 verkocht hij bijvoorbeeld een schilderij van Magritte voor ruim 3,8 miljoen euro. Dat schilderij kwam uit het faillissement van Sabena en het is het duurste schilderij dat een Belgische veilingmeester ooit heeft afgehamerd.
3: 3.400.000 voor de eerste keer.
4: Ik denk dat wij vanavond het duurste schilderij verkocht hebben ooit in België. En dat wij vooral ook hebben laten zien dat we het even goed hier in Brussel kunnen dan in Londen of in New York. Dus daar ben ik zeer tevreden van.
1: Het veilinghuis Bernaerts vierde vorig jaar zijn 50-jarig bestaan, is intussen in handen van zijn twee zonen. Mon Bernaerts is 81 geworden. In Nederland is de brand in het natuurgebied in Noord-Limburg op dit ogenblik onder controle. Het vuur brak eergisteren uit. Sindsdien hebben blushelikopters al bijna 900.000 liter water uit de Maas gehaald om de brand te blussen. Het vuur kan niet meer uitbreiden, zegt Erik Thijssen van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
5: Op dit moment hebben we ten aanzien van de nacht, waar eerder al een, ja, zeg maar een status quo was, is dat nog steeds het geval. De bluswerkzaamheden gaan eigenlijk onverminderd door. En als het goed is, dan zal ergens tussen 10 en 11 worden de bluswerkzaamheden vanuit de lucht weer opgepakt.
1: In Oekraïne zijn de afgelopen nacht zeker 15 mensen gedood bij Russische aanvallen in de buurt van de hoofdstad Kiev. In verschillende opslagplaatsen rond Kiev is ook brand uitgebroken. Het Oekraïnse leger heeft dan weer een opslagplaats van het Russische e-commerce bedrijf Wildberries aangevallen in de regio Tula ten zuiden van Moskou. Volgens Oekraïne is Wildberries essentieel voor de bevoorrading van het Russische leger en de voorbije weken zijn al meer dan 10 magazijnen van dat bedrijf beschadigd geraakt bij Oekraïnse aanvallen. Een deel van een afgedankte raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, stort over ongeveer een half uur neer op de maan. De raket was uit zijn koers geraakt. Wim de Mazeneer.
6: In januari vorig jaar is er een Falcon 9-raket van SpaceX gelanceerd met aan boord twee maanlanders. Die zijn op de maan geraakt, maar de bovenste rakettrap is ongecontroleerd rond blijven zweven in de ruimte, in plaats van op te branden in onze dampkring. En nu botst dat stuk raket dus tegen de maan. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, maar het gaat wel om een stevige botsing. Het stuk raket is 14 meter lang, weegt 4 ton en heeft een snelheid van bijna 9000 km per uur. Wetenschappers voorspellen dat de crash een krater van zo'n 20 meter breed en 5 meter diep zal veroorzaken. En een stofwolk die mogelijk zelfs 100 kilometer hoog zal komen en zichtbaar zal zijn voor telescopen op aarde. Wetenschappers hopen in elk geval dat de crash interessante informatie oplevert over de maanbodem.
1: En SpaceX, dat ruimtevaartbedrijf van Musk, heeft de voorbije 3 maanden zijn omzet bijna verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Van 4 naar net geen 8 miljard dollar. Vooral het satellietennetwerk Starlink, dat internet verkoopt, heeft goed opgebracht. Toch was er de voorbije maanden een verlies, vooral door miljarden investeringen in artificiële intelligentie. Sport in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Union haalde tweemaal een achterstand op, scoorde op het einde de 3-2, maar gaf in extra tijd toch nog de zegen weg na een vrije trap. Dat kon beter, vindt Union-trainer David Hubert.
7: Ik denk dat we misschien het moeilijkste doen door twee keer, en dat is het positieve dan, maar twee keer heel veel weerbaarheid tonen. Door twee keer terug te komen. Tegelijkertijd ook op zoek gaan naar die overwinning. En uiteindelijk daarin slaagt ook om drie keer te scoren tegen hun. En eigenlijk moet je daar de winkel sluiten.
1: Volgende week dinsdag is er de terugwedstrijd in Noorwegen. Het weer vanmorgen trekt een storing van west naar oost met veel wolken en soms wat lichte regen. Na de middag geleidelijk bredere opklaringen en tot 27 graden. Morgen en vrijdag eerst zonnige periode, daarna wisselend bewolkt en nog 25 graden. We begonnen met federaal minister van Mobiliteit Kruk, die laat onderzoeken of krachtige auto's verboden moeten worden voor onervaren bestuurders. Dat moet zware ongevallen voorkomen. Zo'n verbod bestaat al in Italië en komt er dit jaar nog in Frankrijk. Meer op rtnieuws.be.
0: Radio 1.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk laat bekijken of hij jonge bestuurders kan verbieden om nog met krachtige auto's te rijden. In Italië heeft zo'n maatregel het aantal zware ongevallen met jonge bestuurders al doen verminderen en vanaf het najaar gaat ook Frankrijk de maatregel toepassen. Minister Kruk is voorstander van een strengere aanpak, maar hij begrijpt ook dat sommige gezinnen het met één auto moeten doen en dat er dan geen keuze is voor een andere, minder krachtige auto.
2: Dat wil ook niet zeggen dat het zo gemakkelijk is. Want er zijn mensen die een wagen nodig hebben om te werken. Er zijn ook mensen die maar één familiewagen hebben. Dus ik wil al die nuances laten bekijken door onze diensten. En daarna een debat te hebben binnen de regering, maar ook binnen het parlement.
1: Volgens het Vlaams Verkeersinstituut VIAS heeft zo'n maatregel geen zin en is het niet bewezen dat zoiets het aantal zware ongevallen zou doen dalen. De oorzaken liggen meestal elders, zegt Stef Willems van VIAS.
2: Dat wil ook niet zeggen dat het zo gemakkelijk is, want er zijn mensen die...
1: Daar loopt iets mis met de klank van Stef Willems, dat is voor later. In Nederland gaan vanaf vandaag alle sluizen rond Den Haag en Rotterdam dicht. Scheepvaart is er dus niet meer mogelijk. De reden voor de sluiting is de lage waterstand en het risico dat daardoor zoutwater uit de zee het land inkomt, zegt Niske Dijkshoorn van het Hoogheemraadschap Delfland.
3: Als die open gaat, dan komt er een golf, zeg maar, zoutwater steeds binnen. En de tegendruk vanaf de andere kant van het zoete water wordt steeds lastiger. En het zout komt steeds verder dan naar binnen. En dat willen we eigenlijk niet het gebied in laten lopen. Want dan krijg je toch aantasting van de natuur, van alle planten.
1: De bekende Antwerpse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. In de jaren 70 begon hij met een antiekzaak in Lier. Die groeide geleidelijk uit tot een van de meest bekende veilinghuizen in ons land. Sinds 1994 was die gevestigd in Antwerpen. Met zijn typische stijl van afroepen en veelvuldige tv-optredens ook werd Bernaerts een van de meest bekende veilingmeesters van ons land. Begin jaren 2000 verkocht hij een schilderij van Magritte voor ruim 3,8 miljoen euro. Dat kwam uit het faillissement van Sabena. Het is het duurste schilderij dat een Belgische veilingmeester ooit heeft afgehamerd.
4: 3 miljoen 400.000 voor de eerste keer.
5: Ik denk dat wij vanavond het duurste schilderij verkocht hebben ooit in België. En dat wij vooral ook hebben laten zien dat we het even goed hier in Brussel kunnen dan in Londen of in New York. Dus daar ben ik zeer tevreden van.
1: Zo'n half uurtje geleden zou een afgedankte raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, ingeslagen zijn op de maan. Die raket was begin vorig jaar gelanceerd, maar uit koers geraakt. En Wim de Maasneer hebben we er al iets van gezien van die inslag.
6: Nee, en het zou ook nog wel uren of misschien zelfs dagen kunnen duren voor we echt een bevestiging gaan krijgen. Het is niet zo dat je zo'n impact live eenvoudig kan volgen. Astronomen houden met telescopen de maan wel in de gaten, maar ja, dat duurt allemaal zijn tijd om die gegevens te verwerken. Er zijn ook wel satellieten rond de maan, maar die kunnen niet zomaar snel naar die inslagplaats vliegen. Normaal komt er volgende week wel een NASA-satelliet over de plek en dan gaan we waarschijnlijk wel 100% zekerheid hebben. Maar voorlopig is het dus wachten.
1: Dankjewel, Wim. Het weer. Eerst nog wolken die van west naar oost over het land trekken, met soms wat lichte regen. Na de middag geleidelijk bredere opklaringen tot 27 graden. Morgen en vrijdag eerst zon, daarna wisselend bewolkt en nog 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Het Vlaams Verkeersinstituut VIAS is er geen voorstander van om krachtige wagens te verbieden voor jonge bestuurders die nog niet veel rijervaring hebben. Federaal minister van Mobiliteit Krukke onderzoekt zo'n verbod om zware ongevallen met jonge chauffeurs te voorkomen. In Italië is er al zo'n verbod en is het aantal ongevallen ook gedaald. Maar volgens VIAS liggen de oorzaken van ongevallen met jonge bestuurders meestal elders, zegt Stef Willems.
2: Uit een eerste analyse die we gedaan hebben, blijkt dat bijvoorbeeld slechts 3% van de ongevallen met jonge bestuurders tussen 18 en 24 jaar gebeurt met dergelijke voertuigen, ten opzichte van dubbel zoveel als je alle leeftijden in rekening brengt. En daarnaast is het ook niet zeker dat al die ongevallen met jongeren te wijten zijn aan dat vermogen, maar mogelijk zijn er andere factoren in spel, zoals bijvoorbeeld alcohol of drugs.
1: Vanmorgen zou een deel van een afgedankte raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, ingeslagen zijn op de maan. De raket was begin vorig jaar gelanceerd, maar uit koers geraakt. Wetenschappers hadden berekend dat de raket rond 8:30 onze tijd zou inslaan op de maan en een krater van 20 meter breed en 5 meter diep zou veroorzaken. Maar voorlopig is er nog geen bevestiging van de crash. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze een olietanker van Saoedi-Arabië hebben aangevallen in de Rode Zee. Dat zou gebeurd zijn vlakbij een Saoedische haven. Het schip zou bestookt zijn met ballistische raketten. De Houthis hebben 2 weken geleden een blokkade afgekondigd van en naar havens van Saoedi-Arabië. Het zou intussen al het 8e schip zijn dat ze hebben aangevallen. De Rode Zee is belangrijk voor Saoedische schepen, want sinds de oorlog tussen Iran en de VS kunnen de schepen niet meer door de zeestraat van Hormuz, die aan de andere kant van Saoedi-Arabië grenst. Het weer vanmorgen trekt een storing van west naar oost over het land met veel wolken en soms wat lichte regen. Na de middag krijgen we geleidelijk bredere opklaringen en wordt het tot 27 graden. Morgen en vrijdag telkens eerst zonnige periode en daarna wisselend bewolkt en nog 25 graden. Het weekend wordt opnieuw enkele graden warmer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Classics.

What do you want for nothing? Rubber biscuit? Bow, bow.

0: Classics.
1: Radio 1. 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De drie Limburgse brandweerzones uit ons land zijn opgeroepen om hun brandweermensen en voertuigen in te zetten bij de brand in het noorden van Nederlands Limburg. De grote natuurbrand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar het brandt nog wel. En daarom zijn extra ploegen van hier nodig, zegt Karen de Smet van de zone Oost-Limburg.
2: Wij gaan met 6 brandwagens naar daar. Ja, een commandopost, maar die gaat vooral gebruikt worden als rust- en vergaderplaats. 3 bosbrandwagens met een officier, hè, dus zo sturen we er 2. Dan gaan we ook nog een extra officier meesturen om beide pelotons overkoepelend te coördineren. En dan natuurlijk gaan we ook voor wat logistieke steun zorgen voor onze mensen daar. Dus in totaal mag je tellen op 25 brandweermensen vanuit Brandweer Limburg.
1: 2 blushelikopters van het Nederlandse leger blijven voorlopig aan de grond. Vanmorgen was nog gezegd dat ze vandaag weer in actie zouden komen, maar omdat de brandweer op de grond het werk aan kan, is dat voorlopig niet nodig. In totaal hebben de helikopters gisteren en eergisteren al meer dan 1 miljoen liter water uit de Maas op het gebied gedropt. In Willebroek in de provincie Antwerpen zijn 4 mensen opgepakt in een onderzoek naar drugshandel. De onderzoeksrechter heeft 2 van hen aangehouden. Bij huiszoekingen vonden de speurders onder meer 300 gram cocaïne, 500 gram cannabis en ook €800 cash. De verdachten zouden hun drugshandel gevoerd hebben via Snapchat. Het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland heeft een tijd lang stilgelegen nadat er een onbekend vliegend object was waargenomen. Volgens het persagentschap Reuters was een vrachtvliegtuig van DHL net na het opstijgen met een onbekend object gebotst. Het vliegtuig zou daarna een noodlanding hebben gemaakt in Hannover. De Duitse politie zegt dat ze een verdacht object onderzoeken dat naast de vertrekbaan in Leipzig is gevonden. Het vliegverkeer heeft een tijd lang stilgelegen en vrachtvliegtuigen en een passagiersvliegtuig werden omgeleid naar andere luchthavens. En in India zijn sinds begin juli al meer dan 100 mensen omgekomen door overstromingen en aardverschuivingen, zowel in het noorden als in het zuiden van het land. In de zuidelijke deelstaat Kerala verblijven meer dan 10.000 mensen in noodopvang. De moessonregens in India tijdens de zomermaanden zijn de laatste jaren heviger geworden. Deskundigen wijzen naar de klimaatverandering, hoe warmer de lucht, hoe meer vocht die bevat en hoe heviger het regent. Het weer vanmorgen trekt een storing van west naar oost over ons land met veel bewolking en soms wat lichte regen. Na de middag geleidelijk bredere opklaringen en tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Belgische brandweerzones gaan helpen bij de natuurbrand in Nederlands Limburg. Die is wel grotendeels onder controle. En de Wereldgezondheidsorganisatie vraagt opnieuw extra internationale hulp in de strijd tegen ebola. De drie Limburgse brandweerzones uit ons land zijn opgeroepen om hun mensen en voertuigen in te zetten in het noorden van Nederlands Limburg. De grote natuurbrand die daar maandag is uitgebroken is wel onder controle, maar er zal nog dagen geblust moeten worden. En daarom zijn extra ploegen van hier nodig, zegt Karen de Smet van Zone Oost-Limburg.
2: Wij gaan met 6 brandwagens naar daar. Ja, een commandopost, maar die gaat vooral gebruikt worden als rust- en vergaderplaats. 3 bosbrandwagens met een officier, hè, dus zo sturen we er 2. Dan gaan we ook nog een extra officier meesturen om beide pelotons overkoepelend te coördineren. En dan natuurlijk gaan we ook voor wat logistieke steun zorgen voor onze mensen daar. Dus in totaal mag je tellen op 25 brandweermensen vanuit Brandweer Limburg.
1: De veiligheidsregio's in Nederland zeggen intussen dat de hulpdiensten daar niet meer gelijktijdige natuurbranden zouden aankunnen dan nu. Daarvoor zijn er te weinig 4x4 blusvoertuigen en is er ook te weinig speciaal opgeleid personeel. In Vlaanderen is de laatste jaren wel geïnvesteerd in meer capaciteit. Er zijn nu 45 blusvoertuigen en er worden ook steeds meer brandweerlui specifiek opgeleid voor natuurbranden. Want het is belangrijk om die branden zo dicht mogelijk bij de bron te bestrijden, zegt expert Bert Sijsens.
3: Je kan ook ervoor kiezen om eigenlijk de brand te gaan bestrijden vanuit de meer toegankelijke wegen met meer conventionele brandbestrijdingsmiddelen. Maar ja, dan ga je het vuur een klein beetje meer opwachten en ga je natuurlijk een groter vuur moeten bestrijden. Door de brand bij de bron aan te pakken, ga je met minder middelen, weliswaar die sneller moeten ingezet worden, gaan we ervoor zorgen dat de brand minder groot wordt, maar ook uiteindelijk minder middelen nodig hebben.
1: Benzine en diesel zijn vandaag een stuk goedkoper geworden. Door onze maximumprijzen zijn prijsdalingen van ruwe olie namelijk snel voelbaar aan de pomp. En daardoor kan het verschil in de prijs van benzine tussen ons land en Nederland nu oplopen tot 70 cent per liter. Heel wat Nederlanders komen dan ook in ons land tanken.
4: Ja, waarom niet? Je zou een dief zijn van je eigen portemonnee als je het niet zou doen. We wonen hier aan de rand van het grensgebied. Dus het is voor ons gewoon de moeite waard om toch even hier naartoe te komen.
5: Alle landen geven kortingen, behalve Nederland. Wij betalen de hoogste prijs. Dus dan krijgen ze van mij geen accijns van mijn benzine. Dat doe ik al jaren.
1: In Zelzaten in Oost-Vlaanderen zijn er extra politiepatrouilles bij de tankstations. Die zijn er al sinds de lente op verzoek van de gemeente. Zelzaten voerde toen ook een speciale brandstoftax in die de extra politie-inzet moet betalen. De politie is waakzaam bij de 3 tankstations in Zelzaten, zegt commissaris Alexander De Baats.
6: We zijn er inderdaad wel nodig om af en toe nog in het veil te houden. Maar niet in die mate dat er zich andere maatregelen opdringen. We zien wel een verhoogde frequentie en op bepaalde momenten van de dag zien we dus lichte filevorming. Spreken we eventueel mensen aan die zich beter of anders moeten parkeren. Hier en daar een kleine opmerking om wat hoffelijker te zijn voor de andere weggebruikers.
1: De Europese Unie heeft 1,4 miljard euro aan interesten gekregen van bevroren Russisch geld. De Europese Unie had dat geld van de Russische Centrale Bank geblokkeerd als strafmaatregel na de Russische inval in Oekraïne. Nu zal de som van de interest gebruikt worden om Oekraïne te helpen, zegt Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Voor haar moet Rusland betalen voor de vernielingen die het heeft veroorzaakt. De voorbije nacht zijn bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog 17 doden gevallen en meer dan 40 gewonden. En de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland heeft vannacht enkele uren stilgelegen. Een vrachtvliegtuig van DHL was net voor de landing gisteravond tegen een onbekend voorwerp gebotst, zegt de Duitse overheid. Even voor middernacht werd op het tarmac een drone gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. En volgens de Duitse krant Bild hing er een ontstekingsmechanisme aan, waarna een anti-explosieve robot is ingezet. De politie heeft het incident als mogelijk misdrijf tegen de staatsveiligheid bestempeld. De Wereldgezondheidsorganisatie wil meer internationale hulp om de ebola-uitbraak in Congo in te dijken. Er zijn nu al bijna 4000 mensen besmet geraakt. Katrien van der Schot, vanwaar die oproep van de WHO?
7: Wel, de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er wel veel pogingen zijn om een behandeling en een vaccin te vinden tegen deze nieuwe en uitzonderlijke stam van het dodelijke virus ebola. Vandaag nog heeft Canada klinische tests op mensen goedgekeurd van de farmareus Moderna. Ook Britse wetenschappers zijn al met proefvaccins begonnen. Maar op het terrein grijpt het virus zo snel om zich heen dat de hulpverlening tekortschiet. Deze ebola-uitbraak is nu al de dodelijkste ooit in Congo, met nu 3.800 gevallen, waarvan 1.700 doden, en dat in 5 provincies. In regio's ook met conflict, wantrouwen en corruptie en slechte infrastructuur. En daarom is WHO-baas Tedros Ghebreyesus vandaag in Congo. Hij gaat naar Ituri, waar het virus half mei werd ontdekt. Hij wil er nog eens een oproep doen voor meer geld en middelen.
1: Dankjewel, Katrien. Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af met hier en daar nog een buitje. Geleidelijk wordt het zonniger vanaf de kust tot 27 graden. Morgen wat frisser tot 24 graden. Met zeker voor de middag veel wolken, maar meestal droog. Vrijdag begint zonnig en later wolkenvelden. En het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag kunnen we weer de 30 graden halen. We begonnen met de natuurbrand in Nederlands Limburg. Die is grotendeels onder controle, maar omdat er nog dagen geblust zal moeten worden, gaan brandweerlui uit Belgisch Limburg helpen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Belgische brandweerzones gaan helpen bij de natuurbrand in Nederlands-Limburg. Die is wel onder controle. En in Leipzig in Duitsland heeft het luchtverkeer een tijd lang stilgelegen door een incident met een onbekend voorwerp. De drie brandweerzones uit onze provincie Limburg zijn gevraagd om de brandweerlui en voertuigen in te zetten bij de brand in het noorden van Nederlands-Limburg. De grote natuurbrand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar wel nog actief. En daarom zijn de extra ploegen van hier nodig, zegt Karen de Smet van Zone Oost-Limburg.
2: Wij gaan met 6 brandwagens naar daar. Ja, een commandopost, maar die gaat vooral gebruikt worden als rust- en vergaderplaats. 3 bosbrandwagens met een officier, dus zo sturen we er 2. Dan gaan we ook nog een extra officier meesturen om beide pelotons overkoepelend te coördineren. En dan natuurlijk gaan we ook voor wat logistieke steun zorgen voor onze mensen daar. Dus in totaal mag je tellen op 25 brandweermensen vanuit Brandweer Limburg.
1: Intussen zeggen de veiligheidsregio's in Nederland dat de hulpdiensten nog meer gelijktijdige natuurbranden niet zouden aankunnen. Daarvoor zijn er te weinig 4x4 blusvoertuigen en onvoldoende speciaal opgeleid personeel. Ook in Vlaanderen zou dat een uitdaging zijn, maar bij ons is de laatste jaren wel geïnvesteerd in meer capaciteit. Er zijn nu zo'n 45 blusvoertuigen en er worden ook al maar meer brandweerlieden specifiek opgeleid voor natuurbranden. Want het is belangrijk om branden zo dicht mogelijk bij de bron te bestrijden op het terrein, zegt expert Bert Seyses.
3: Je kan ook ervoor kiezen om eigenlijk de brand te gaan bestrijden vanuit de meer toegankelijke wegen met meer conventionele brandbestrijdingsmiddelen. Maar ja, dan ga je het vuur een klein beetje meer opwachten en ga je natuurlijk een groter vuur moeten bestrijden. Door de brand bij de bron aan te pakken, ga je met minder middelen, weliswaar die sneller moeten ingezet worden, gaan we ervoor zorgen dat de brand minder groot wordt, maar ook uiteindelijk minder middelen nodig hebben.
1: Benzine of diesel tanken is vandaag een stuk goedkoper geworden. Door onze maximumprijzen zijn prijsdalingen van ruwe olie snel voelbaar aan de pomp. En daardoor kan het verschil in de prijs van een liter benzine tussen ons land en Nederland nu oplopen tot 70 cent. Heel wat Nederlanders rijden dan ook de grens over om bij ons te tanken.
4: Ja, waarom niet? Je zou een dief zijn van je eigen portemonnee als je het niet zou doen. We wonen hier aan de rand van het grensgebied. Dus het is voor ons gewoon de moeite waard om toch even hier naartoe te komen.
5: Alle landen geven kortingen, behalve Nederland. Wij betalen de hoogste prijs. Dus dan krijgen ze van mij geen accijns van mijn benzine. Dat doe ik al jaren.
1: De luchthaven van Leipzig in Duitsland heeft vannacht enkele uren stilgelegen. Een vrachtvliegtuig van DHL was vlak voor de landing gisteravond tegen een onbekend voorwerp gebotst, zegt de Duitse overheid. Katrien van der Schoot, wat weten we al?
6: Wel, we weten van DHL en van de Duitse minister van Transport dat het vrachtvliegtuig net ging landen, maar moest optrekken omdat het was gebotst tegen een vliegend voorwerp. Het vliegtuig liep schade op, maar kon doorvliegen en veilig landen in Hannover. Dan werd er voor middernacht een drone gevonden. Volgens verschillende Duitse media ging het om een drone waar mogelijk springstof aan was vastgemaakt en lag die in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. De politie heeft het incident als een mogelijk misdrijf tegen de staatsveiligheid bestempeld. Toch wel een opmerkelijk incident, want Leipzig is een luchthaven voor vracht- en passagiersvliegtuigen en voor militaire transporten.
1: Dankjewel, Katrien. De 2 Belgen die eergisteren in de Franse Pyreneeën werden getroffen door de bliksem zijn stabiel en bij bewustzijn. Ze liggen wel nog in het ziekenhuis, dat laat het Franse parket weten. De 2, jongens van 14 en 21 jaar, waren aan het wandelen met een groep die onderweg was naar een berghut toen een onweer losbarstte. Volgens het parket is er geen sprake van nalatigheid of onvoorzichtigheid. Er was onweer voorspeld, maar de intensiteit ervan was onverwacht. De Europese Unie heeft 1,4 miljard euro aan interesse gekregen van bevroren Russische tegoeden. De EU had dat geld van de Russische Centrale Bank geblokkeerd als strafmaatregel na de Russische inval in Oekraïne. Het bedrag zal nu gebruikt worden om Oekraïne te helpen, zegt Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Zij vindt dat Rusland moet betalen voor de vernielingen die het heeft veroorzaakt. De voorbije nacht zijn bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog 17 doden gevallen en meer dan 40 gewonden. Deze namiddag opklaringen en wolkenvelden met hier en daar nog een buitje. Het wordt geleidelijk zonniger vanaf de kust en tot 27 graden. Morgen iets frisser, tot 24 graden, met zeker voor de middag veel wolken, maar meestal droog. Vrijdag begint zonnig, daarna wolken. Het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag kunnen we 30 graden halen. We begonnen dit bulletin met de natuurbrand in Nederlandse Limburg. Die is grotendeels onder controle, maar omdat er nog dagen geblust zal moeten worden, gaan brandweerlui uit Belgisch Limburg hun collega's nu helpen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De luchthaven van Leipzig in Duitsland heeft vannacht enkele uren stilgelegen. Volgens de Duitse overheid botste een vrachtvliegtuig van DHL er vlak voor de landing gisteravond tegen een onbekend voorwerp. Katrien van der Schoot, weten we intussen al wat meer?
2: Ja, we weten dat het vrachtvliegtuig net ging landen, maar moest optrekken omdat het was gebotst tegen een vliegend voorwerp. Het toestel liep schade op, maar kon doorvliegen en veilig landen in Hannover. En dan werd op de luchthaven van Leipzig net voor middernacht een drone gevonden. Volgens verschillende Duitse media was daar springstof aan vastgemaakt en lag hij naast een Oekraïns vrachtvliegtuig. De politie heeft het incident als een mogelijk misdrijf tegen staatsveiligheid bestempeld. Het incident heeft het luchtverkeer op de luchthaven van Leipzig urenlang verstoord.
1: Dankjewel, Katrien. De twee Belgen die eergisteren in de Franse Pyreneeën werden getroffen door de bliksem zijn stabiel en bij bewustzijn. Ze liggen wel nog in het ziekenhuis, dat laat het Franse parket weten. De twee, jongens van 14 en 21 jaar, waren aan het wandelen met een groep die onderweg was naar een berghut toen een onweer losbarstte. Volgens het parket is er geen sprake van nalatigheid of onvoorzichtigheid. Er was onweer voorspeld, maar de intensiteit ervan was onverwacht. In Sclessin in Luik is gisteren een lichaam uit de Maas gehaald. Dat zegt het parket. Er werden sporen van verwondingen vastgesteld op het lichaam. Mogelijk messteken, maar hoe de persoon om het leven kwam is niet duidelijk. Over de identiteit van het slachtoffer wordt niet gecommuniceerd. Er volgt nu een autopsie om de doodsoorzaak te achterhalen. En op de Meer in Antwerpen is de lingerieafdeling van grootwarenhuis Ino vandaag gesloten. Er is een bestrijdingsfirma voor vlooien aan het werk. Ino schakelde de firma in omdat er geruchten de ronde deden. Na een controle bleek een sluiting niet nodig. Maar om zeker te zijn en om de bestrijdingsfirma alle ruimte te geven, heeft Ino toch besloten om de verdieping met lingerie en nachtmode te sluiten. De klanten reageren begripvol.
3: Oh nee, ja, kan gebeuren. Hè. Niets aan te doen.
4: Ik heb er iets aan gelezen. Iets van een besmetting van de lingerieafdeling. Hè?
5: Het is niet oké, hè?
6: Ik vind het wel goed dat ze het aangeven en dat we toch geen risico hebben gelopen om iets op te doen. Hè.
7: Ah, oei. Vlooien. Ja, dan gaan we daar niet binnen, inderdaad. Nee, dat is niet zo hygiënisch.
1: De andere afdelingen van de winkel zijn wel gewoon open. Eerst nog opklaringen en wolkenvelden met hier en daar een buitje. Daarna geleidelijk zonniger vanaf de kust en tot 27 graden. Morgen iets frisser tot 24 graden met zeker voor de middag veel wolken, maar meestal droog. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1. Het is 3:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het Duitse parket bevestigt dat er op de luchthaven van Leipzig een drone is ontdekt met een springlading en dat een andere drone tegen een vrachtvliegtuig is gebotst. Katrien van der Schoot vat het voor ons eens samen. Wat weten we intussen?
1: Wel, het ging dus om twee drones. De eerste werd gevonden aan de zuidelijke landingsbaan. Daar zat een explosief in, bevestigt het parket, en dat werd verwijderd. Volgens Duitse media lag de drone naast een Oekraïns vrachtvliegtuig, maar dat is niet officieel bevestigd. Op die landingsbaan ging net een vrachtvliegtuig van DHL landen. Het moest een doorstart maken omdat de luchthaven gesloten was door dat eerste incident. En dat vliegtuig is daarbij tegen een ander voorwerp gebotst in de lucht. Het toestel liep schade op, maar kon veilig landen in Hannover. De luchthaven van Leipzig is helemaal uitgekampt en uiteindelijk veilig verklaard. Dit incident doet denken aan een brand 2 jaar geleden in een logistiekcentrum van DHL op dezelfde luchthaven. En toen wezen westerse inlichtingendiensten naar Rusland.
0: Dankjewel, Katrien. Bij ons gaat de politie aan de Oostkust een nieuwe drone testen om transmigranten op te sporen. De drone zal ingezet worden van Bredene tot aan de Nederlandse grens. Hij kan 100 kilometer ver vliegen en kan beelden maken tot op 5 kilometer afstand. Dat biedt meer mogelijkheden, zegt korpschef Dimitri van Damme van de Zone Blankenbergen Zuinkerke.
2: We zoeken ook naar eventuele verdachte gedragingen van transmigranten die willen op een bootje geraken en zo de oversteek willen maken. En met die vluchten kunnen we al verdachte handelingen zien, kunnen we al de voorbereidingen zien die zich in de duinen ophouden. Omdat we weten dat dat een uur voor zonsopgang de transmigranten meestal in beweging zijn.
0: Ruim 3000 inwoners van Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht hebben bijna 5000 ideeën ingediend voor een nieuwe naam voor de fusiegemeente. De voorstellen kwamen uit alle deelgemeenten, ook uit Zwijndrecht, waar er lang protest was tegen de fusie. Burgemeester Mark van de Vijver.
3: Enthousiasme is misschien een groot woord, maar dat een aantal mensen ook beginnen inzien dat die nieuwe gemeente dus opportuniteiten bevat. De voornaam die blijft dus dezelfde. Zwijndrecht blijft Zwijndrecht. Kruijbeke, Melzele, Kildrecht, noem maar op. Die blijven dus allemaal bestaan. En als mensen die nieuwe naam niet willen gebruiken, kunnen zij gewoon die voornaam gebruiken, plus dan de juiste postnummer.
0: 13 leden van verschillende adviesraden gaan nu 5 namen kiezen uit die 5000 voorstellen. Daarna kunnen de inwoners stemmen. Eind dit jaar volgt dan de officiële bekendmaking van de nieuwe naam. Hier en daar nog een buitje, maar geleidelijk zonniger vanaf de kust en tot 27 graden. Morgen iets frisser, tot 24 graden, met zeker voor de middag veel wolken, maar meestal droog. Vrijdag begint zonnig, daarna wolken. Het weekend wordt opnieuw warmer, zondag tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Radio.

but I could not see. And I don't wonder, as a wayward soul.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het Duitse parket bevestigt dat er op de luchthaven van Leipzig een drone is ontdekt met een springlading. En dat een andere drone tegen een vrachtvliegtuig is gebotst. Katrien van der Schoot, wat weten we intussen?
2: Wel, het ging dus om twee drones. De eerste werd gevonden aan de zuidelijke landingsbaan. Daar zat een explosief in, bevestigt het parket, en dat werd verwijderd. Volgens Duitse media lag de drone naast een Oekraïns vrachtvliegtuig, maar dat is niet officieel bevestigd. Op die landingsbaan ging net een vrachtvliegtuig van DHL landen. Het moest een doorstart maken omdat de luchthaven gesloten was door dat eerste incident. En dat vliegtuig is daarbij tegen een ander voorwerp gebotst in de lucht. Het toestel liep schade op, maar kon veilig landen in Hannover. De luchthaven van Leipzig is helemaal uitgekampt en uiteindelijk veilig verklaard. Dit incident doet denken aan een brand 2 jaar geleden in een logistiekcentrum van DHL op dezelfde luchthaven. En toen wezen westerse inlichtingendiensten naar Rusland.
1: Dankjewel, Katrien. De politie aan de Oostkust gaat een nieuwe drone testen om transmigranten op te sporen. De drone zal ingezet worden van Bredene tot aan de Nederlandse grens. Hij kan 100 kilometer ver vliegen en beelden maken tot op 5 kilometer afstand. Dat geeft ons meer mogelijkheden, zegt korpschef Dimitri van Damme van de Zone Blankenbergen-Zuinkerken.
3: We zoeken ook naar eventuele verdachte gedragingen van transmigranten die willen op een bootje geraken en zo de oversteek willen maken. En met die vluchten kunnen we al verdachte handelingen zien, kunnen we al de voorbereidingen zien die zich in de duinen ophouden. Omdat we weten dat dat een uur voor zonsopgang de transmigranten meestal in beweging zijn.
1: In Zuid-Frankrijk zijn 2 landgenoten vrijdag zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen. De kabel waarmee hun parachute verbonden was met een boot kwam in volle vlucht los. De man en zijn dochter, afkomstig uit Brussel, kwamen daarop hard neer op het strand in Saint-Cyr-sur-Mer, niet ver van Marseille. Ze liepen zware verwondingen op aan de rug, polsen, armen en benen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat zijn regering het nieuwe Gaza-plan van de door de VS opgerichte Vredesraad afwijst. Het akkoord moest een einde maken aan de militaire operaties van zowel het Israëlische leger in Gaza als Hamas. De Palestijnse terreurgroep had het voorstel wel aanvaard. Netanyahu bereidt zich voor op de parlementsverkiezingen van oktober, maar hij staat onder druk van zijn extreemrechtse coalitiepartners. Die zijn tegen het voorstel van de Vredesraad en eisen een stemming binnen de regering om het te verwerpen. Zonnig weer tot 27 graden. Morgen iets frisser tot 24 graden. Met zeker voor de middag veel wolken, maar meestal droog. Vrijdag begint zonnig, daarna komen er wolken. Het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag mogelijk tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het Duitse gerecht start een terreuronderzoek na een incident met drones afgelopen nacht op de luchthaven van Leipzig. En er is opnieuw een geval van tekenencefalitis in de regio Turnhout. Het Duitse gerecht is met een terreuronderzoek gestart nadat er een drone met springlading was gevonden op de luchthaven van Leipzig en een ander vliegend voorwerp een vliegtuig in de lucht beschadigde. Katrien van der Schoot, jij volgt de zaak. Is er al meer nieuws?
2: Nog niet veel, maar het incident van gisteravond laat wordt wel ernstig genomen. Leipzig is een van de belangrijkste vrachtluchthavens van Europa en een strategische hub voor militaire en humanitaire goederen naar Oekraïne. Er landen ook Oekraïnse Antonov-toestellen. En het zou dichtbij zo'n toestel zijn geweest dat de drone met springlading is ontdekt. En dat doet een belletje rinkelen, want 2 jaar geleden brak er brand uit in een lading in een depot van DHL. Van die aanslag wordt Rusland verdacht. De Duitse overheid is nog voorzichtig, maar de Oekraïense ambassadeur in Duitsland wijst nu al met de vinger naar Moskou. Wie kan het anders zijn, zegt hij.
1: Dankjewel, Katrien. In Mol in de Antwerpse Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen na een tekenbeet. De vrouw heeft milde klachten, maar het virus kan in zeldzame gevallen ook hersen- of hersenvliesontsteking veroorzaken. In Centraal- en Oost-Europa komt tekenencefalitis al langer voor, maar de laatste jaren zijn er ook in Vlaanderen 3 à 4 besmettingen per jaar. In de regio rond Turnhout is het al de 2e besmetting op rij dit jaar. Vaccineren tegen tekenencefalitis blijft voorlopig enkel aangeraden voor wie nog op reis gaat naar risicogebieden als Oostenrijk of het zuiden van Duitsland en daar veel in de natuur vertoeft. AI-modellen van AI en Anthropic hebben bij tests opnieuw een grens overschreden. Ze hebben valse identiteiten aangenomen en geprobeerd om echte mensen in de val te lokken. Dat heeft de Britse AI-waakhond naar buiten gebracht. Steven Rombout, wat is daar precies gebeurd?
3: Wel, enkele AI-agents, dat zijn zelfstandige computerprogramma's die draaien op AI-modellen, kregen de opdracht om een cybersecurity-vraagstuk op te lossen. Maar daarbij zijn ze verder gegaan dan de taakomschrijving. Ze hebben bijvoorbeeld meerdere valse identiteiten aangenomen. En op die manier hebben ze een menselijke beheerder van een open-source-project ervan overtuigd om kwaadaardige code goed te keuren. Dat kon wel alleen maar lukken omdat die Britse AI-waakhond voor de test opzettelijk bepaalde beveiliging had uitgezet. Echte schade is er niet aangericht, maar volgens de waakhond toont dit soort incidenten aan hoe snel de technologie zich ontwikkelt en toont het ook aan dat het belangrijk is om op dat vlak van veiligheid gelijke tred te houden.
1: Dankjewel, Steven. In Londen in het Verenigd Koninkrijk heeft een vrouw 4 mannen neergestoken. Dat gebeurde vlakbij Covent Garden, een bekende trekpleister bij toeristen. Volgens de politie heeft de vrouwelijke dader mogelijk mentale problemen. De 4 slachtoffers zijn tussen de 34 en 52 jaar en zijn met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is voorlopig niets bekend. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zijn de rensters onderweg in de 5e etappe. Het is een pittige heuvelrit richting Belleville-en-Beaujolais. Jonas Maas, wat is er al gebeurd?
4: Wel, we zijn onderweg met een kopgroep van 19 rensters. Die zijn weggereden op de 4e klim van de dag. 8 gecategoriseerde beklimmingen vandaag. Het is dus echt wel een lastige etappe in de Beaujolais op smalle wegen met ook veel draaien en keren tussen de wijnranken. En bij die kopgroep 2 Belgen, Justine Gekiere en Lore de Schepper. Ook de bolletjestrui Puk Pietersen rijdt voorin. Zij heeft al veel punten gepakt onderweg voor die bergtrui. En er zijn ook enkele rensters bij die een bedreiging zijn voor de gele Marlen Reusser. De Zwitserse zit in een uitgedund peloton met de andere favorieten op 1,5 minuut van de kop van de wedstrijd. Dat is niet heel ver dus. En zo meteen in de finale krijgen de rensters nog 2 beklimmingen. Die zullen beslissen over hoe deze etappe kan uitdraaien.
1: Dankjewel, Jonas. Vanavond nog enkele buien in het oosten. Daarna klaart het in de meeste streken op. Morgen start deels bewolkt en meestal droog. In de namiddag wordt het zonniger aan zee. Maxima rond 21 graden aan zee en 24 elders. Vrijdag hetzelfde weer. Het weekend wordt opnieuw warmer en zondag stijgt wel de kans op buien. Het Duitse gerecht opent een terreuronderzoek na een incident met drones afgelopen nacht op de luchthaven van Leipzig. Het luchtverkeer lag daar enkele uren stil door een botsing van een drone met een vrachtvliegtuig en de ontdekking van een drone geladen met springtuig. Leipzig is een belangrijke hub voor vrachtvervoer. Er landen geregeld toestellen uit Oekraïne. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6:00. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Het Duitse gerecht start een terreuronderzoek na een incident met drones afgelopen nacht op de luchthaven van Leipzig. En er is opnieuw een geval van tekenencefalitis in de regio Turnhout. Het Duitse gerecht is met een terreuronderzoek gestart nadat er een drone met springlading was gevonden op de luchthaven van Leipzig en een ander vliegend voorwerp een vliegtuig in de lucht beschadigde. Katrien van der Schoot, jij volgt de zaak. Is er al meer nieuws?
2: Nog niet veel, maar het incident van gisteravond wordt wel ernstig genomen. Leipzig is een belangrijke vrachtluchthaven en een strategische draaischijf voor militaire en humanitaire goederen naar Oekraïne. Er landen ook Oekraïnse Antonov-toestellen. En het zou dichtbij zo'n toestel zijn dat de drone met springlading is ontdekt. Een tweede vliegend voorwerp botste met een vrachtvliegtuig van DHL dat op dat moment een doorstart maakte boven de luchthaven, maar zonder veel schade kon doorvliegen naar een uitwijkluchthaven. En dat alles doet een belletje rinkelen, want 2 jaar geleden brak er brand uit in een lading in een depot van DHL. Van die aanslag wordt Rusland verdacht. Ook nu wijst de Oekraïense ambassadeur in Duitsland al met de vinger naar Moskou. Wie kan het anders zijn, zei hij. De Duitse overheid geeft straks meer uitleg.
1: Dankjewel, Katrien. In Oekraïne zelf hebben honderden gezinnen met kinderen in de stad Kramatorsk een evacuatiebevel gekregen. Er zijn hevige Russische aanvallen op de stad. De gouverneur vindt het onaanvaardbaar om de kinderen te laten leven onder de Russische dreiging. In Kramatorsk zouden nog zo'n 50.000 mensen wonen, onder hen meer dan 2.000 kinderen. Het is de laatste grote stad in de regio Donetsk die nog onder controle van Kiev staat. De Russische troepen zouden zich op 20 kilometer van Kramatorsk bevinden. In Bredene is vanmiddag een man omgekomen na een aanrijding met de kusttram. Het ongeval gebeurde aan de oversteekplaats van de Koninklijke Baan ter hoogte van de tramhalte. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Door het ongeval is het tramverkeer tussen Oostende en De Haan zwaar verstoord. Er rijden vervangbussen. In Mol in de Antwerpse Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen na een tekenbeet. De vrouw heeft milde klachten, maar het virus kan in zeldzame gevallen ook hersen- of hersenvliesontsteking veroorzaken. In Centraal- en Oost-Europa komt tekenencefalitis al langer voor, maar de laatste jaren zijn er ook in Vlaanderen 3 à 4 besmettingen per jaar. In de regio rond Turnhout is het al de 2e besmetting dit jaar, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
3: We zijn van plan om nu in de regio alvast de huisartsen en de neurologen en de spoedartsen erop te attenderen dat er sporadisch gevallen van tekenencefalitis zich voordoen in de regio. Niet meteen om daar onmiddellijk actie voor te ondernemen, maar om huisartsen attent te maken als zij patiënten zien met klachten, aanhoudende klachten, dat ze dan in het achterhoofd houden dat er een kleine mogelijkheid is dat de mensen een tekenencefalitis opgelopen hebben.
1: Vaccineren tegen tekenencefalitis blijft voorlopig enkel aangeraden voor wie op reis gaat naar risicogebieden als Oostenrijk of het zuiden van Duitsland en daar veel in de natuur vertoeft. De Nederlandse brandweer verwacht tegen 10:00 vanavond klaar te zijn met het blussen van de natuurbrand in Noord-Limburg. De brand is al een tijdje onder controle, maar de brandweer blust nog na. De camping in de buurt, die maandag ontruimd werd, is intussen ook weer open. Vanmiddag stuurde de Limburgse brandweer ook Belgische brandweerlui en bosbrandwagens om te helpen blussen. Zij ronden hun bluswerken rond deze tijd af en keren later vanavond weer naar huis. De situatie wordt vannacht wel nog verder opgevolgd, zegt Karen de Smet van de brandweer.
4: Het gebied wordt vannacht gemonitord door eigenlijk het Nederlandse Agentschap voor Natuur en Bos. Dus zij gaan zowel observeren, maar ook graafwerken uitvoeren, grondwerken doen met machines, met kranen, om ja, het vuur nog verder in te dammen. Want het vuur is nog niet volledig uit op dit moment. Morgen vroeg zal er opnieuw een evaluatie zijn door Brandweer Nederland en zou het kunnen dat er opnieuw een hulpvraag komt, maar vanavond is dat nog niet afgesproken.
1: In de duinen van Wassenaar bij Den Haag brak vanmiddag nog een nieuwe brand uit. Een hotel is daar een tijd lang uit voorzorg ontruimd. De brand is intussen onder controle, maar de brandweer houdt het gebied de komende uren wel nog in de gaten om nieuwe brandhaarden te bestrijden. Sport. Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Marlen Reusser werd tweede en behoudt de gele trui. Jonas Maas, het was een heel slopende etappe.
5: Jazeker, Dominique. Het was echt een strijd tussen de klassementsvrouwen. Op de laatste twee klimmen van de dag al meteen tussen de wijndranken in de Beaujolais. Demi Vollering demareerde en reed met onder andere gele truidraagster Reusser en Nivia Doma naar een ruime kopgroep toe. Pauline Ferrand-Prévot, de toerwinnares van vorig jaar, kon daar niet volgen. En zij verliest vandaag, net als in de tijdrit gisteren, meer dan 2 minuten. En lijkt samen met nog enkele andere klassementrensters nu al een kruis te mogen maken over eindwinst in deze Tour. Nivia Doma, Vollering en Reusser kwamen samen boven op de laatste klim van de dag. In de sprint dan leek de Poolse Nivia Doma nog bijna te kunnen verrassen. Maar Vollering kwam, zag en overwon. Ze kreeg Reusser dan wel niet uit de gele trui. Maar de Nederlandse deelde met haar sterke ploeg onderweg wel al een stevige tik uit aan enkele belangrijke concurrenten.
1: Dankjewel, Jonas. Vanavond nog enkele buien in het oosten. Daarna klaart het in de meeste streken op. Morgen start deels bewolkt en overwegend droog. In de namiddag wordt het zonniger aan zee. Maxima rond 21 graden aan zee en 24 elders. Vrijdag hetzelfde weer. Het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag neemt de kans op buien toe. Het Duitse gerecht opent een terreuronderzoek na een incident met drones afgelopen nacht op de luchthaven van Leipzig. Een vrachtvliegtuig botste er met een drone. Er werd ook een drone gevonden, geladen met springtuig. Leipzig is een belangrijke hub voor vrachtvervoer. Er landen geregeld toestellen uit de Oekraïne. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Bredene is vanmiddag een man van 64 omgekomen na een aanrijding met de kusttram. Het slachtoffer werd aangereden op de oversteekplaats aan de halte Renbaan. Door het ongeval was het tramverkeer tussen Oostende en De Haan enkele uren zwaar verstoord. Intussen kan één spoor opnieuw gebruikt worden. In Duitsland geeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken straks meer uitleg over de incidenten met drones afgelopen nacht op de luchthaven van Leipzig. Daar botste een vrachtvliegtuig van DHL met een drone. Nabij een Oekraïens vliegtuig werd nadien ook een andere drone geladen met springtuig ontdekt. De luchthaven lag als gevolg daarvan enkele uren stil. Leipzig is een belangrijke vrachtluchthaven en een strategische draaischijf voor militaire en humanitaire goederen naar Oekraïne. Het Duitse gerecht neemt de zaak zeer ernstig en is een terreuronderzoek gestart. In Londen in het Verenigd Koninkrijk heeft een vrouw 4 mannen neergestoken vlakbij Covent Garden, een bekende toeristische trekpleister. Volgens de politie heeft de vrouw van 47 mogelijke mentale problemen. De 4 slachtoffers zijn tussen de 54 en 52 jaar. 2 van hen liggen momenteel nog in het ziekenhuis, maar volgens de hulpdiensten zijn hun verwondingen niet levensbedreigend. In de Amerikaanse staat Michigan heeft de progressieve Abdul El-Sayed de democratische voorverkiezingen gewonnen voor de Senaat later dit jaar. Hij versloeg de gematigde kandidaten Haley Stevens, die de steun had van de democratische partijleiding. El-Sayed voerde campagne met thema's als betaalbare gezondheidszorg en kritiek op Israël. Hij neemt het in november op tegen de republikeinse tegenkandidaat Mike Rogers voor een zetel in de Amerikaanse Senaat. En de Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Vollering was in een stevige rit met 8 hellingen de snelste van een groep van 3 voor de Zwitserse Marlen Reusser, die leider blijft. De Poolse Nevia Doma was 3e. Reusser en Nevia Doma waren de enigen die Demi Vollering konden volgen.
2: Ik voelde me best prima en uiteindelijk probeer je ook niet te veel na te denken hoe je je voelt. Uiteindelijk ben je al in dag 5 van de tour bezig, dus je weet dat niemand zich 100% fris voelt. En ja, is het gewoon focus op je taak. En mijn taak was aanvallen en aanvallen.
1: Vanavond nog enkele buien in het oosten. Daarna klaart het in de meeste streken op. Morgen begint bewolkt en overwegend droog. In de namiddag wordt het zonniger aan zee. Maxima rond 21 graden aan zee en 24 graden elders. Vrijdag hetzelfde weer. Het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag stijgt de kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur, Neil. Goedenavond, 14 nieuws met Alert de Kort. In Breden is vanmiddag een man van 64 omgekomen na een aanrijding met de kusttram. Het slachtoffer werd aangereden op de oversteekplaats aan de halte Renbaan. Door het ongeval was het tramverkeer tussen Oostende en De Haan enkele uren zwaar verstoord. In Mol in de Antwerpse Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen na een beet van een teek. De vrouw heeft milde klachten. Tekenencefalitis komt al langer voor in Centraal- en Oost-Europa. Maar de laatste jaren zijn er ook bij ons 3 à 4 gevallen per jaar. De gemeente Mol roept inwoners en bezoekers op om zich te beschermen tegen beten en alert te zijn voor lichamelijke klachten. Dat zegt waarnemend burgemeester Lotte Vrijs.
2: We zijn op zich niet direct ongerust, maar we willen de mensen wel op een eerlijke manier informeren. Vooral ook om echt iets helemaal anders is dan de ziekte van Lyme, die dat we op zich allemaal wel kennen. En ik was er mij ook niet van bewust dat er verschillende mogelijkheden waren. Ik moest er nog een tweede of een volgende situatie zich voordoen, dat mensen er tenminste al eens een keer van gehoord hebben.
1: AI-modellen van OpenAI en Anthropic hebben bij tests opnieuw een grens overschreden. Ze hebben valse identiteiten aangenomen en geprobeerd om echte mensen in de val te lokken. Dat heeft de Britse AI-waakhond naar buiten gebracht. Steven Rombout, wat is daar precies gebeurd?
3: Enkele AI-agents, dat zijn zelfstandige computerprogramma's die draaien op AI-modellen, kregen de opdracht om een cybersecurity-vraagstuk op te lossen, maar daarbij zijn ze verder gegaan dan de taakomschrijving. Ze hebben bijvoorbeeld meerdere valse identiteiten aangenomen en op die manier hebben ze een menselijke beheerder van een open-source-project ervan overtuigd om een kwaadaardige code goed te keuren. Dat kon wel alleen maar lukken omdat die Britse AI-waakhond voor de test met opzet bepaalde beveiligingen had uitgezet. Echte schade is er niet aangericht, maar volgens de waakhond toont dit soort incidenten aan hoe snel de technologie zich ontwikkelt en toont het ook aan dat het belangrijk is om op het vlak van veiligheid gelijke tred te houden.
1: Bedankt, Steven. En de Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e rit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Vollering was in een stevige rit met 8 hellingen de snelste van een groep van 3 voor de Zwitserse Marlen Reusser, die leider blijft. De Poolse Nivia Doma was derde. Reusser en Nivia Doma waren de enigen die Demi Vollering konden volgen.
4: Ik voelde me best prima en uiteindelijk probeer je ook niet te veel na te denken hoe je je voelt. Uiteindelijk ben je al in dag 5 van de tour bezig, dus je weet dat niemand zich 100% fris voelt. En ja, is het gewoon focus op je taak en mijn taak was aanvallen en aanvallen.
1: Eerst nog kans op een bui, later overal droog vannacht. Morgen start grijs, later meer zon en tot 24 graden in de Kempen. Vrijdag hetzelfde weer, het weekend wordt opnieuw warmer. Zondag stijgt dan de kans wel op een bui. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 9 uur, Neil. Goedenavond. 14 nieuws met Alain de Korte. Op het strand van Oostuinkerke is een kitesurfer zwaar gewond geraakt bij een ongeval. De man had zich klaargemaakt om in zee te gaan met zijn surfplank en zeil, toen een harde windstoot in het zeil sloeg. De man werd weggeslingerd en kwam met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Onderzoekers van de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie hebben mogelijke nieuwe pisten ontdekt voor de behandeling van uitgezaaide leverkankers. Dat is een van de moeilijkst te behandelen vormen van kanker. De onderzoekers hebben ontdekt hoe kankercellen die zich naar de lever verspreiden erin slagen om het afweersysteem te misleiden. Door dat proces te verstoren konden leveruitzaaiingen bij muizen worden afgeremd. Maar de stap naar patiënten is nog ver af. Dat zegt professor Sarah Maria Vent.
1: Ik denk dat het hoopvol nieuws voor patiënten, maar dat is echt nog een lange weg, omdat we op die moment de mechanisme hebben. Maar we moeten nu onderzoeken op welke manier, op welke doel we best met een medicatie remmen. En dat is altijd de langste proces. We spreken over jaren.
0: In de Amerikaanse staat Michigan heeft de progressieve Abdul El-Sayed de democratische voorverkiezingen voor de Senaat gewonnen. Steven de Kranen in Washington, wat betekent de overwinning van El-Sayed?
2: De overwinning van El-Sayed in deze voorverkiezing laat vooral zien dat de progressieve en meer radicale linkse vleugel van de Democratische Partij in Amerika resultaten kan behalen, ook al steunen de partijtop zijn meer gematigde tegenstandster. Het is dus een teken dat de invloed van de partijleiding zijn grenzen kent en dat vooral een grote opkomst van jonge kiezers een nieuwe dynamiek kan veroorzaken. De kiezers in de staat Michigan lijken alvast gevoeliger voor thema's zoals betaalbare gezondheidszorg, economische ongelijkheid en een kritischere houding tegenover Israël. Voor de Democraten wordt er nu een uitdaging om die progressieve achterban en de gematigde kiezers samen te houden richting de tussentijdse verkiezingen in november. Want president Donald Trump reageerde al triomfantelijk op dit resultaat. Hij noemde El-Sayed a communist loser. Een kandidaat die volgens Trump dus straks geen kans maakt tegen de Republikeinse tegenkandidaat in november.
0: Dankjewel, Steven. En nog in de Verenigde Staten wordt de hulp verdubbeld om de ebola-uitbraak in Congo te bestrijden. Ze willen het komende half jaar nog eens bijna $250 miljoen geven voor medische hulp. De VS is al de grootste donor, maar kreeg ook kritiek omdat het land eerder zijn eigen ontwikkelingsagentschap USAID had gesloten. Hulporganisaties trekken aan de alarmbel omdat ze de ebola-uitbraak niet onder controle krijgen. Het is nu al de dodelijkste ebola-uitbraak in Congo, met meer dan 1700 doden op bijna 3900 besmettingen. Eerst nog kans op een bui, later overal droog vannacht. Morgen start grijs en later krijgen we dan de zon te zien. En tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Aleide Korte. Na de ontdekking van een drone met een explosieve lading op de luchthaven van Leipzig gisteravond spreekt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt nu ook officieel van een zogenoemde hybride aanval. Wie de daders zijn is nog niet duidelijk, maar de veiligheidsdiensten sluiten op dit moment geen enkele piste uit. Volgens minister Dobrindt is het wel duidelijk dat de daders geen amateurs waren, maar goed voorbereide professionals.
1: Omgang met sprengstof. Auch diese Erfahrung muss vorhanden sein. Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
0: De Duitse regering kondigt intussen extra veiligheidsmaatregelen aan om beter gewapend te zijn tegen drone-aanvallen. Een man van 75 is zwaar gewond geraakt toen hij onder een bus terechtkwam aan het station van Leuven. De man werd aangereden door de bus en kwam met beide benen klem te zitten onder het voertuig. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart. Het is nog niet duidelijk wat er juist gebeurd is. De buschauffeur had niet te veel gedronken, bleek na een test. Op het strand van Oost-Duinkerke is een kitesurfer zwaar gewond geraakt bij een ongeval. De man had zich klaargemaakt om in zee te gaan met zijn surfplank en zeil toen een harde windstoot in het zeil sloeg. De man werd weggeslingerd en kwam met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hij werd ter plaatse nog gereanimeerd en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. En we blijven aan de kust, want in Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaardtuin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al een 50-tal pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Kelly Spilier van Bredene is het beu.
2: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naaktstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat, in alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven, maar dat is het niet meer in de Spanjaardtuin en nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
0: Onderzoekers van de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie hebben mogelijk een nieuwe piste ontdekt voor de behandeling van uitgezaaide leverkanker. Dat is een van de moeilijkst te behandelen vormen van kanker. De onderzoekers hebben ontdekt hoe kankercellen die zich naar de lever verspreiden erin slagen om het afweersysteem te misleiden. Door dat proces te verstoren konden leveruitzaaiingen bij muizen worden afgeremd. Maar de stap naar mensen is nog ver af, zegt professor Sarah Maria Vent.
3: Ik denk dat is hoopvol nieuws voor patiënten, maar dat is echt nog een lange weg. Omdat we op die moment de mechanisme hebben. Maar we moeten nu onderzoeken op welke manier, op welke doel we best met een medicatie remmen. En dat is altijd de langste proces. We spreken over jaren.
0: En in het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet richting een nieuwe deelname aan de Champions League. Leuven klopte het Servische Topola met 4-0. Zaterdag wacht al een nieuwe opdracht tegen het Turkse Fenerbahçe. Als ook die match gewonnen wordt, plaatst OA Leuven zich voor de laatste voorronde en die wordt eind augustus gespeeld. Wolken en opklaringen vannacht tussen 9 en 18 graden. Morgen droog, maar grijs. In de namiddag zonniger vanaf de kust en dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Leuven is een man van 75 zwaar gewond geraakt na een aanrijding vanavond door een bus aan het station. De man kwam onder de bus terecht en raakte zwaar gewond aan beide benen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart. De buschauffeur legde een negatieve ademtest af. Het is niet het eerste zware ongeval met een bus aan het Leuvense station. Na de herinrichting van de stationsomgeving gebeurden al meerdere zware ongevallen, ook met dodelijke afloop. Buurtbewoners en reizigers hebben de gevaarlijke situatie al meermaals aangekaart. De Duitse regering kondigt extra veiligheidsmaatregelen aan om beter gewapend te zijn tegen drone-aanvallen. Aanleiding is de ontdekking van een drone met een explosieve lading nabij de luchthaven van Leipzig gisteravond. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt, spreekt nu ook officieel van een zogenoemde hybride aanval. Wie de daders zijn is nog niet duidelijk, maar de veiligheidsdiensten sluiten op dit moment geen enkele piste uit. Volgens minister Dobrindt is het wel duidelijk dat de daders geen amateurs waren, maar goed voorbereide professionals.
2: Omgang met sprengstof, ook deze ervaring moet voorhanden zijn. Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van een professionele hybride bedrohungslage, met der we ons verder auseinandersetzen moeten.
1: De brandweer blijft nog zeker tot morgenochtend nablussen na de natuurbrand in de buurt van Venraai in de Nederlandse provincie Limburg. Het vuur ontstond maandag om een nog onduidelijke reden. Meer dan 100 hectare werd in de as gelegd. Eerder vandaag kreeg de brandweer de brand volledig onder controle. Reporter Simone Tukker van onze collega's van de Nederlandse openbare omroep NOS mocht vanavond onder begeleiding een deel van het gebied in. Ze beschrijft wat ze ziet en ruikt.
3: We zijn nu een stuk verder het bos in en hier kun je pas echt goed zien hoe groot de schade is. Alles is hier bijna zwart geblakerd. Je ziet ook heel veel nog nasmeulen. En de geur die hier hangt, die kan ik ook bijna niet beschrijven. Een hele sterke mix van rook, brand en vuur is wat hier nog in de lucht hangt.
1: Bij het blussen kreeg de Nederlandse brandweer hulp van enkele korpsen uit Belgisch Limburg. En in het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heveleen Leuven een eerste stap gezet richting een nieuwe deelname aan de Champions League. Leuven klopte vanavond het Servische Topola met 4-0. Zaterdag wacht al een nieuwe opdracht, dan tegen het Turkse Fenerbahçe. Als ook die match gewonnen wordt, dan plaatst OA Leuven zich voor de laatste voorronde en die wordt eind augustus gespeeld. Wolken en opklaringen vannacht tussen 9 en 18 graden. Morgen droog, maar grijs. In de namiddag meer zon vanaf de kust en tot 24 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. Veertien nieuws met Alain de Korte. In Leuven is een man van 75 zwaar gewond geraakt na een aanrijding door een bus aan het station vanavond. De man kwam onder de bus terecht en raakte zwaar gewond aan beide benen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet het eerste zware ongeval met een bus aan het Leuvense station. Na de herinrichting van de stationsomgeving gebeurden al meerdere zware ongevallen, ook met dodelijke afloop. In Nederlands Limburg, in de buurt van Venray, blijft de brandweer op sommige plaatsen nog nablussen tot donderdagochtend 6 uur. De grote natuurbrand die maandag ontstond was woensdagmiddag volledig onder controle, maar waakzaamheid blijft geboden. En op sommige plaatsen wordt er dus met meterslange waterslangen een vochtige laag gecreëerd om opflakkeringen alsnog te vermijden. Dat zegt Harco Bergman van de brandweer.
2: We zien hier een natte stoplijn, die is 500 meter lang en die sproeiers hebben we nu zo geprepareerd dat ze aan beide kanten 15 meter van het landschap kletsnat maken. Er komt als het ware een hele natte dweil in het landschap te liggen. Maar een van de eerste lessen die een brandweerman krijgt is de branddriehoek. Dat betekent brandstof, temperatuur en zuurstof is er nodig om een vuur optimaal te laten ontwikkelen. Dit systeem sloopt als het ware die branddriehoek. We gaan in ieder geval, ik denk dat 6 uur door, als er genoeg water wordt aangevoerd blijft. En dan is dit, die hele natte dweil helemaal goed gevuld.
1: Bij het blussen de voorbije dagen kreeg de Nederlandse brandweer hulp van enkele korpsen uit Belgisch Limburg. In Litouwen hebben grenswachters een onafgewerkte tunnel ontdekt aan de grens met buurland Wit-Rusland. De tunnel was gegraven op 1,5 meter diepte onder het grenshek tussen de twee landen en begon in Wit-Rusland. Volgens Litouwen werkt de Wit-Russische overheid bewust mee om vanuit dat land illegale migranten richting de Europese Unie te sturen via die tunnels. Onlangs werden in de grensregio 2 gelijkaardige tunnels ontdekt. Voor de Franse kust zijn 173 migranten gered nadat de motor van hun boot vuur had gevat. Dat was in de buurt van Boulogne-sur-Mer. Ze wilden met de boot het kanaal oversteken richting het Verenigd Koninkrijk. Ze konden allemaal gered worden, 11 van hen liepen lichte verwondingen op. Duizenden mensen proberen jaarlijks het kanaal over te steken, al zijn het er dit jaar minder dan de vorige jaren door maatregelen van zowel de Franse als Britse overheid. Zij die de overtocht willen maken, doen dat in boten die gemaakt zijn in China en die via Turkije en in Duitsland belanden. Zo'n opgemaakte boot kost mensensmokkelaars zo'n 13.000 euro. Tientallen migranten kunnen dan mee en zij betalen 12.000 tot 14.000 euro. Dat zei een anonieme mensensmokkelaar aan 14 Nieuws.
3: You give me money when I send people to England. From one person, 1.300, 1.400 euro. When the weather is good, I buy a boat. I have one driver. He tap for me this boat from Germany up to here. I give him money. This one boat price, 13.000 euro.
1: Na iets meer dan 2 dagen is de uitbarsting van de Fuego-vulkaan in Guatemala voorbij. 1700 mensen die op de flank van de meest actieve vulkaan van Centraal-Amerika wonen, mogen nu opnieuw naar hun woning. 8 jaar geleden was er een nog grotere uitbarsting. 215 mensen kwamen toen om het leven. Tot op heden zijn ook nog zo'n 200 mensen vermist nadat een lavastroom de inwoners van een dorp aan de voet van de vulkaan verraste. In Griekenland is een man van 55 gearresteerd nadat bleek dat hij het lichaam van zijn overleden vader 2,5 jaar had verborgen in een vriezer. Hij had het overlijden niet gemeld en bleef al die tijd de pensioensuitkering opstrijken. Tijdens de ondervraging zei de man dat zijn vader op 90-jarige leeftijd een natuurlijke dood was gestorven. Begin van de week kwam een gelijkaardig verhaal aan het licht in het Verenigd Koninkrijk. Een man had daar, om gelijkaardige redenen, het lichaam van zijn moeder 3 jaar lang in een vriezer verborgen gehouden. Wolken en opklaringen vannacht tussen 9 en 18 graden. Donderdag droog, eerst wel grijs, in de namiddag zonniger vanaf de kust. En tot 24 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 1.

America.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Leuven is een man van 75 zwaar gewond geraakt na een aanrijding door een bus aan het station. De man kwam met beide benen onder de bus terecht. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart. De buschauffeur legde een negatieve ademtest af. Op diezelfde plek gebeurden eerder al gelijkaardige ongevallen, ook met dodelijke afloop. Buurtbewoners en reizigers hebben de gevaarlijke situatie al herhaaldelijk aangekaart bij het stadsbestuur van Leuven. In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Kelly Spilier van Bredene is het beu.
2: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naaktstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat, in alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven, maar dat is het niet meer in de Spanjaardtuin en nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
1: Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedvergadering van de bond in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf toen aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. In een verklaring zegt de voetbalbond dat tijdens de spoedvergadering de gemaakte fouten zijn besproken. Infantino is kandidaat voor nog een termijn als FIFA-voorzitter. De verkiezing is in maart volgend jaar. Er is voorlopig nog geen tegenkandidaat. Na iets meer dan 2 dagen is de uitbarsting van de Fuego-vulkaan in Guatemala voorbij. 1700 mensen die op de flank van de meest actieve vulkaan van Centraal-Amerika wonen, mogen opnieuw naar hun woning. 8 jaar geleden was er een nog grotere uitbarsting. 215 mensen kwamen toen om. Er zijn nu ook nog zo'n 200 mensen vermist nadat een lavastroom de inwoners verraste van een dorp aan de voet van de vulkaan. Het blijft minstens 10 graden van 8 bij een bewolkte hemel. Ook morgen meestal wolken, maar droog. Aan de kust kan het zonnig worden. 24 graden is de maximumtemperatuur. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde bleven we gezellig hangen. Want we lieten ons daar vangen aan de zon in een liter wijn. Oh, nooit had ik

0: Classics. Radio 1.
1: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met daaraan explosieven op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vorige nacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief kon onschadelijk worden gemaakt. Het is nog niet duidelijk wie de daders zijn. Volgens minister Dobrindt is wel duidelijk dat de daders geen amateurs waren, maar goed voorbereide professionals.
2: Omgang met sprengstof. Auch diese Erfahrung muss vorhanden sein. Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
1: De Duitse regering kondigt extra veiligheidsmaatregelen aan om beter gewapend te zijn tegen droneaanvallen. De president van de Spaanse exclave Ceuta aan de Noord-Afrikaanse kust waarschuwt dat de opvang van de minderjarige migranten die daar vorige week zijn aangekomen onhoudbaar is. Ongeveer de helft van de 2000 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. De president vraagt de rest van Spanje om hulp. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedvergadering van de bond in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf toen aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Infantino is kandidaat voor nog een termijn als FIFA-voorzitter. De verkiezing is in maart volgend jaar.